0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
2: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
3: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken Drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt.

Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice, onder de bezielende leiding van dirigenten Steve Desjardins en Louise-Marie Scholaert. De uitvoering wordt begeleid door een strijkkwartet en aangevuld met zorgvuldig gekozen koorwerken die dezelfde krachtige boodschap van hoop uitdragen. Het concert vindt plaats in De Grote Post op vrijdag 26 juni om 8 uur. Tickets op www.uitinostende.be.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons frontgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
3: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Ons chanson Moost, toen hang je het zwinuit.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Die puppe is een letje gebrakeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: De zij is stakelamblad, betekent dat de zeespiegel helemaal effen is.
1: Het Oostends dialect.
0: Op het Wiense Rikdaschen.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 10:15 en 6:15.
0: Komt hier met Peppe, dank je paluffen.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
2: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
3: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee. Radio.

Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Tickets kosten €13.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Mark de Grijze.
3: Zij hebben tenminste geprobeerd, ze waren niet op hun best. Maar het is vooral teleurstellend wat Arsenal hier vandaag gebracht heeft. En die verlengingen, nogmaals, dat moet afgeschaft worden.
2: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. In Laeken in Brussel is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Het gebeurde gisteravond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt minstens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan ook de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Dit is een beetje de veilige start. Eerst even kijken of de rekeningen zoals afgesproken wel kloppen. En als iedereen daarover akkoord is, zetten we stap per stap verder. En er is dus ook wel een akkoord over die 6,7 miljard euro te besparen. Alle partijen hebben gezegd ja, dat is meer dan de 5 miljard waar eerst sprake over was.
2: Dat komt door de sterke stijging van de index. In Frankrijk hebben meer dan 800 mensen de nacht moeten doorbrengen op 2 defecte treinen. Het gaat om Italiaanse hogesnelheidstreinen. Ze raakten gisteravond laat geblokkeerd in de buurt van Dijon. Pas vanochtend konden ze weer vertrekken. Ze kwamen met meer dan 12 uur vertraging aan in Parijs. En de Amerikaanse Coco Gauff zal haar titel op het tennistoernooi van Roland Garros niet verlengen. Ze richt eruit in de derde ronde. Ze verloor van de Oostenrijkse Anastasia Potapova, de nummer 30 van de wereld. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minimaal rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
2: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
3: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuws en info.

0: Deze zomer pakt de stad Oudenburg uit met Trappen langs Kapellen. Een gloednieuwe fietsoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietsoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te alle tijden uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Op de Oosterover in Oostende was er gisteren een actie naar aanleiding van Wereld MS-dag. Monique Willems, voorzitter van de Oostendse afdeling van de MS-liga.
2: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterover ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
3: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
4: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis tussen vanaf 10:00.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

serie beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
2: Wat is dat voor een kunstenfestival?
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
2: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

Op dinsdag 16 juni is er weer een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driegangen menu, gevolgd door een muzikale middag met optredens van Kurt Krabbé,

kan er lijmen. Perfect gelekt, perfect gebekt. Verwacht geen diepe donkere bassen, ook geen loeiend snaargeweld. Voor de muziek van Bach zal ik passen, ben op werk er ook niet gesteld. Ben op werk er ook niet gesteld. En van wat moet ik nu zingen, van hetgeen dat ik dromen overdag, zijn het al ingebeelde dingen, is het gejank en zelfbeklag. Ik wil niet vluchten in de folklore, bokrijk, dat is nostalgiek. Blanke man, sorry dat ik je store, ik hoor geen Turks muziek. Ik hoor geen Turks muziek. In veel brieven kreeg ik te lezen, foei, flauwe flammegant, behost

andere lang uit weg emigreert. Lang uit weg geëmigreerd. Ik zing van God soms een coupletje. Op de Koran ik gemediteerd. Prever soms een Joods gebedje. Heel

Te voor drinken en eten, zinnen weg naar de zaligheid. Zinnen weg naar de zaligheid. En zo tap ik het veel vaatjes, woelig water dat ik in zwem. Bewandel soms ketterse paadjes, voor God en poos zong ik requiem. Ik zocht in dikke duistere boeken, het raadsel van leven en dood. Ondanks al mijn bedden en vloeken, is het raadsel

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets te gaan.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurszaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
3: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
2: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
3: Ik ben Nancy Bourquani.
4: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.

0: Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is een kleine kans op buien. De wind waait uit het westen en de maxima aan zee bereiken 20 graden. Morgen wordt het overdag half bewolkt en droog. Tegen de avond neemt de bewolking toe, gevolgd door regen.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Op 105 FM,
2: jouw Oostendse radio.
1: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een heel fijn weekend, daar zijn we met onze dagklapper. Vandaag gaat er een benefiet door ten voordele van Zorghuis Oostende. Het benefiet combineert een barbecue over de middag met de daarna optredens van Vlaamse artiesten. Alles gaat door in ontmoetingscentrum Het Kasteel en die vind je in de Kasteelstraat 22B in Zandvoorde. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Beloved. En dan mag je vanavond voor Noorenberg en dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit, stad Oudenburg pakt uit met trappen langs Capelle. Een gloednieuwe fietszoektocht van 32 kilometer, die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De wedstrijd loopt tot en met 30 september. De brochures zijn te verkrijgen bij de toeristische infopunten. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een 30-tal festivalgangers gewond geraakt door het onweer gisteravond. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Ook de provincie Namen werd getroffen door het zware onweer. De brandweer moest na middernacht nog meer dan 300 oproepen afhandelen. Op sommige plaatsen stond het water al snel bijna 1,5 meter hoog. De brandweer moest meerdere mensen uit hun auto's bevrijden. 2 mensen zaten zelfs vast op het dak van hun huis omdat ze nergens anders heen konden. Paris Saint-Germain heeft voor de 2e keer op rij de Champions League voetbal gewonnen. PSG klopte Arsenal in de finale na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
3: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we van PSG zien 2 jaar op rij dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. En, maar kijk, je moet ook respect hebben voor wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
2: Door de winst van PSG zijn er gisteravond hevige rellen uitgebroken in Parijs. Duizenden mensen gingen de straat op. Relschoppers bekogelden de politie onder meer met vuurwerk. 7 agenten raakten daarbij gewond. Er werden ook auto's in brand gestoken en winkels werden beschadigd. Ook in Bordeaux waren er bijvoorbeeld rellen. In heel Frankrijk werden gisteravond 22.000 agenten ingezet. De Franse politie pakte al zeker 416 mensen op. Eerst nog kans op buien in het oosten, daarna droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Hendrik Motors. Hendrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Hendrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Hendrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
7: 059 70 27 27.
6: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is een kleine kans op buien. De wind waait uit het westen en de maxima aan zee bereiken 20 graden. Morgen wordt het overdag half bewolkt en droog. Tegen de avond neemt de bewolking toe, gevolgd door regen.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: Op de Oosterover in Oostende was er gisteren een actie naar aanleiding van Wereld MS-dag. Monique Willems, voorzitter van de Oostendse afdeling van de MS-liga.
2: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterover ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
3: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
4: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis tussen vanaf 10 uur.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Radio Noordzee. Prettig weekend.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: Dagklapper.
1: Een heel fijn weekend, daar zijn we met onze dagklapper. Vandaag gaat er een benefiet door ten voordele van Zorghuis Oostende. Het benefiet combineert een barbecue over de middag met de daarna optredens van Vlaamse artiesten. Alles gaat door in ontmoetingscentrum Het Kasteel en die vind je in de Kasteelstraat 22B in Zandvoorde. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Beloved. En dan mag je er vanavond voor Noorenberg. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Stad Oudenburg pakt uit met trappen langs Capelle. Een gloednieuwe fietszoektocht van 32 kilometer. Die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De wedstrijd loopt tot en met 30 september. De brochures zijn te verkrijgen bij de toeristische infopunten. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Noordzee, jouw Oostense radio.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
5: Schatje?
6: Ja?
5: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
6: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
5: Ik weet het.
6: Maar ja, wie moet over een zin, hè?
5: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, dat, hè? Birevan.
6: Ah, Birevan.
5: Ja?
6: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe moet je zeer weg?
5: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is een kleine kans op buien. De wind waait uit het westen en de maxima aan zee bereiken 20 graden. Morgen wordt het overdag half bewolkt en droog. Tegen de avond neemt de bewolking toe, gevolgd door regen.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
3: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Radio Noordzee. Goedemorgen.
5: Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
2: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
3: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mak Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
3: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mak Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
2: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
3: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
2: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
3: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
2: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
3: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias. Thuis aan de keuken.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Radio Noordzee. Prettig weekend.

Waar stond je dan? Met je handen in je haar. Ik kijk 's ochtends door de ramen. Zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster. Een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauw draadje. De aarde in zucht.

0: Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is een kleine kans op buien. De wind waait uit het westen en de maxima aan zee bereiken 20 graden. Morgen wordt het overdag half bewolkt en droog. Tegen de avond neemt de bewolking toe, gevolgd door regen.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. De bestuurder filmde terwijl hij reed en verloor dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. De bestuurder had wel een rijbewijs. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Er loopt een onderzoek. Het Israëlische leger breidt zijn grondoffensief tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon verder uit. Het leger heeft nu een strategische rivier in het zuiden van Libanon overgestoken. De Israëlische premier Netanyahu zei eerder al dat een groot deel van Zuid-Libanon oorlogsgebied is. Er is nochtans een staakt het vuren van kracht, maar zowel Israël als Hezbollah blijven dat schenden. En als je nog niet weet wat te doen vandaag, dan kan je misschien een werf bezoeken, want het is vandaag open wervendag. De bouwsector geeft iedereen de kans om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
3: We openen 130 werven voor het groot publiek, waar je anders ook niet op kan. Je kan van alles zien, van de tunnels onder het Albertkanaal voor Oosterweel. Je kan het viaduct van Vilvoort bezoeken. Je kan ook woningen bezoeken, of het oefencomplex van Racing Genk bijvoorbeeld. Er is ook veel te zien rond woningen, zowel renovaties als nieuwbouw. Dus de mensen die plannen hebben om te renoveren of te bouwen, kunnen ook veel bijleren.
2: Het gaat om werven verspreid over heel België. Er worden tienduizenden bezoekers verwacht. Het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Judith Ooms.
2: Ik ben Roland de Snerk.
3: Ik ben Lucas van den Driessen.
4: Ik ben Luc Steno en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
3: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
4: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.

0: is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Op de Oosterhoever in Oostende was er gisteren een actie naar aanleiding van Wereld MS-dag. Monique Willems, voorzitter van de Oostendse afdeling van de MS-liga.
2: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
3: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
4: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis tussen vanaf 10 uur.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ze is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 20:30.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, we gaan toch ook een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
4: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
3: Ah, wel, ben die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
4: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
3: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
7: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
2: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het kurszaal Oostende, het casino kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
2: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Thuis aan de kust. Dichtbij wat er gebeurt.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons frontgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
3: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Iedereen luistert. Radio.

Nieuws en info. Het 15e coverfestival op de wijk Konterdam gaat door op zaterdag 4 juli vanaf 19 uur met de Booyah Dance, de Foute Band en de New 70s Band. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek Marktplaats Kerklaan.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.
7: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Hendrik Motors. Hendrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Hendrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Hendrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.
8: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
3: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
2: Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
3: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
2: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
3: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
2: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
3: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
0: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Nieuws en info.
1: Welkom to the AA Live, de Parking Tour 2026. Komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Het concept: Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Antwerpen moest een deelnemer van de chillathlon gereanimeerd worden nadat hij onwel was geworden in het water. De chillathlon is een rustigere triathlon voor amateurs. De deelnemer, een man van eind de 50, kwam in de problemen tijdens het zwemgedeelte. De hulpdiensten brachten hem naar de kant om hem te reanimeren. Hij werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De 3000 deelnemers zouden vandaag 1 kilometer zwemmen, 52 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Maar het zwemgedeelte is nu geschrapt. In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag al, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. Een van de passagiers filmde alles. Je hoort de politie.
3: De auto greep daarbij verkeersmeubilair en is terechtgekomen tegen de gevel van een supermarkt. Gelukkig vielen daarbij geen gewonden. Op basis van de eerste vaststellingen zat aan het stuur een 20-jarige man uit Boom die beschikte over een rijbewijs.
2: Hij had ook niet gedronken. Het onderzoek loopt nog. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier, maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze weg. Een van de verdachten sprong in het water en overleefde dat niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim een derde van hen wil daarmee stoppen. En toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Een vernieuwd platform, tabacologe.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabacoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen, diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
4: Wat eigenlijk een tabacoloog kan leren, is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen, die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
2: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. En in Parijs worden vanavond bijna 6000 agenten ingezet voor de aankomst van de spelers van Paris Saint-Germain. En ook 2500 brandweerlieden staan paraat. Er staan straks heel wat festiviteiten gepland om een overwinning van de Champions League te vieren tegen Arsenal. Er worden 100.000 supporters verwacht. Gisteren na de wedstrijd gingen al duizenden mensen feestvieren op straat. Maar relschoppers bekogelden de politie, staken auto's in brand en beschadigden winkels. Er werden daar bijna 300 mensen opgepakt. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt in het zuiden en het centrum van het land, nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

0: info.
1: Stadoostende nodigt senioren uit voor Zilverdanst. Een gezellig dansfeest in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Met swingende muziek, een ontspannen sfeer en prachtig zeezicht belooft het een namiddag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Op vrijdag 12 juni kan je van 2 tot 6 uur dansen op de swingende muziek van Alliance Keyboard Ensemble. De tickets zijn te koop aan het loket en online via uitinostende.be.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
6: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
2: Dat is gratis. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Hoor je.

0: Schatje.
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Bij die dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens even weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Siska Siska brengt op donderdagavond 4 juni een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post Oostende.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
2: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
3: Ik ben Nancy Bourquani.
4: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Op de Oosterover in Oostende was er gisteren een actie naar aanleiding van Wereld MS-dag. Monique Willems, voorzitter van de Oostendse afdeling van de MS-liga.
2: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterover ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag, of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
3: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
4: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Dirty Diana van Michael Jackson was de vijfde hitsingle van zijn album Bad uit 1988. En ook een cruciale, want met dit nummer schrijft Michael geschiedenis als eerste soloartiest met vijf Amerikaanse nummer 1 hits van één album. De LP Bad bleek een commerciële sensatie. Alleen al in Engeland leverde het The King of Pop 15 maal platina op, in Amerika 11 maal. En ook in Nederland haalde het album de platina-status. Dirty Diana werd geschreven door Michael zelf en geproduceerd met Quincy Jones. Het nummer flirte openlijk met hard rock, mede dankzij de vlammende gitaar van Steve Stevens, nota bene de gitarist van Billy Idol. Jackson's stem sneed dwars door de bombastische productie heen, terwijl hij zong over een verleidelijke Diana. Lange tijd werd gedacht dat het nummer zou gaan over Diana Ross, maar it was about the groupie, verklapte Quincy Jones later resoluut. Alleen tijdens de Bad Tour bracht Michael het nummer live in een explosief duet met gitariste Jennifer Batten, inclusief wilde achtervolging over het podium. En wist je trouwens dat wijl een prinses Diana liet weten dat Dirty Diana haar favoriete track was? Michael had het net uit zijn Bad setlist geschrapt voor het optreden in Wembley uit respect. Te laat, want de single bereikte in Nederland de nummer 2. En zowel in Engeland als Amerika werd Jackson bekroond met een platina plaat voor Dirty Diana. Ja.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een heel fijn weekend, daar zijn we met onze dagklapper. Vandaag gaat er een benefiet door ten voordele van Zorghuis Oostende. Het benefiet combineert een barbecue over de middag met de daarna optredens van Vlaamse artiesten. Alles gaat door in ontmoetingscentrum Het Kasteel en die vind je in de Kasteelstraat 22B in Zandvoorde. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Beloved. En dan mag je er vanavond voor Noorenberg. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Stad Oudenburg pakt uit met trappen langs Capelle. Een gloednieuwe fietszoektocht van 32 kilometer. Die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De wedstrijd loopt tot en met 30 september. De brochures zijn te verkrijgen bij de toeristische infopunten. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
4: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
3: Ik weet het.
4: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
3: Maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hè? Birevan?
4: Ah, Birevan.
3: Ja?
4: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens hier en weg.
3: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
7: Radio Noordzee.
8: Nieuws en info.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons frontgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
3: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Charlotte Verkeijn.
2: Hi, I am Dusan Djordjevic.
3: Ik ben Danik Menne.
4: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
5: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Oorspronkelijk wordt Kokomo als duet tussen Scott McKenzie en Danny Doherty opgenomen. Maar die versie wordt pas in 2010 uitgebracht op het postume album Many Mamas, Many Papas. Wanneer de Beach Boys worden gevraagd om een nummer voor de film Cocktail op te nemen, neemt Terry Melcher contact op met zijn oude vriend John Phillips en vraagt of hij misschien nog iets op de plank heeft liggen. Een van de liedjes die hij krijgt toegestuurd is Kokomo. Hoewel Phillips een aantal keren zijn vakantie heeft doorgebracht op het Caribische eiland Mystiek, bestaat Kokomo niet echt. Er zijn weliswaar verschillende plaatsen in de wereld met die naam, bijvoorbeeld in de Amerikaanse staten Indiana, Arkansas en Hawaii. Maar daar gaat het nummer dus niet over. In het liedje wordt Kokomo beschreven als een plaats in de buurt van Florida Keys en worden eilanden als Aruba, Jamaica, Bermuda, Bahamas, Key Largo, Montego Bay, Martinique, Montserrat en Port-au-Prince genoemd. Alleen Beach Boy Brian Wilson kan niet bij de plaatopname aanwezig zijn. De clip wordt opgenomen in het pas geopende Grand Floridian Resort in Walt Disney World, Florida. Kokomo van de Beach Boys uit 1988 komt meteen op de nummer 1 terecht in Amerika en stoot A Groovy Kind of Love van Phil Collins van die eerste positie af. Voor de jongens betekent het de eerste nummer 1 hit in de States sinds Good Vibrations uit 1966. En het is ook hun enige nummer 1 hit die niet geschreven of geproduceerd is door

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Noordzee. Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
2: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Prettig weekend.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
3: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
4: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
5: Wil je snel een tweedehands wagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehands wagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
6: Schatje?
7: Ja?
6: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
7: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
6: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
7: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
6: Ja.
8: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
9: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: Op 105 FM.
11: Jouw Oostendse radio.

0: Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt. De minima liggen rond 15 graden. Morgen maandag is het overdag half bewolkt en blijft het droog. Tegen de avond neemt de bewolking dan toe en gaat het regenen. Morgen temperaturen rond 20 graden. Dinsdag wisselvallig weer met buien en maxima van 18 graden.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Brussel zijn 27 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek, dat meldt de federale politie. Het onderzoek liep al sinds vorig jaar. Anne Berger van de politie.
3: Het gaat om een grote criminele organisatie die bezig was met drugshandel, vooral in de wijken rond Peterbos en het Saint-Guidon metrostation in Brussel. Maar op verschillende niveaus, dus zowel de verkooppunten, ook de mensen die dan de logistiek regelden en ook dan de mensen die op bepaalde plekken drugs verzamelden en binnenhaalden in Brussel.
2: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. In Brazilië is een Belg opgenomen in het ziekenhuis met een mogelijke ebola-besmetting, dat melden lokale media. Hij ligt in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Hij was naar Brazilië gereisd vanuit Oeganda, waar een ebola-uitbraak woedt. En sport. De Italiaanse Elisa Balsamo heeft de tweede rit gewonnen in de Giro voor vrouwen, zoals de snelste in een groepsprint. De Ierse Lara Gillespie werd tweede. Balsamo werd gisteren ook uitgeroepen tot ritwinnaar, nadat de Nederlandse Lorena Wiebes uit de wedstrijd werd gezet. Ze verstevigt haar leidersplaats in het klassement. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt, in het zuiden en centrum van het land nog kans op lichte regen, maximaal tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
2: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
3: Ik ben Nancy Bourquigny.
4: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Niemand staat er nog bij stil, maar toen Lola van de Kinks voor het eerst verscheen, zorgde het voor opschudding. In het nummer vertelt zanger Rick Davies namelijk over de avonturen van een man die zich voordoet als vrouw. Travestieten waren immers in 1970 nog niet echt maatschappelijk aanvaard, om het voorzichtig te formuleren. En dus werd het nummer, dat voor het eerst verscheen op het 8e Kinks-album, her en der geboycott. Ray Davies van zijn kant had zich nochtans gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Kinks-manager Robert Wace, die in Parijs danste met een vrouw die achteraf een man bleek te zijn. De melodie is van Dave Davies, zo beweert hij althans, want hij staat niet vermeld als componist. Dat zal ongetwijfeld weer gezorgd hebben voor ruzie tussen de twee, al zo getroubleerde broers. Lola werd voor de BBC een probleem, omdat er in de song sprake is van Coca-Cola. En dat werd beschouwd als ontoelaatbare reclame. Ray Davies moest het voor de singleversie veranderen in Cherry Cola. Het nummer op zich werd niet enkel een hit, maar zelfs een klassieker. En kende 10 jaar na de release nog eens een hitsucces. De ska-band Madness nam er namelijk ook hun versie van op.
2: I met a

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Schatje.
5: Ja?
4: We gaan toch ook in Monkeen voor onze nieuwe vloer, hè?
5: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
4: Ah, wel? Binnen die ze trap gerenoveerd dat, hè? Birevan.
5: Ah, Birevan.
4: Ja.
5: Zeg dat dan, hè.
4: Ik zeg het toch.
5: Kom eens hier, wacht.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Hendrik Motors. Hendrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Hendrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Hendrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee. Prettig weekend.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt. De minima liggen rond 15 graden. Morgen maandag is het overdag half bewolkt en blijft het droog. Tegen de avond neemt de bewolking dan toe en gaat het regenen. Morgen temperaturen rond 20 graden. Dinsdag wisselvallig weer met buien en maxima van 18 graden.

0: uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Oosteroever in Oostende was er gisteren een actie naar aanleiding van Wereld MS-dag. Monique Willems, voorzitter van de Oostendse afdeling van de MS-liga.
2: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
3: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
4: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespa Watjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: elke dag Noordzee. Met een hart voor Oostende.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
2: Komt er een eind aan de dagen dat we toppen mochten zien. De dag is moeilijk te dragen. Verschrikkelijk zoek het vind.

Betrachten.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
0: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
1: Ah, Birevan.
0: Ja?
1: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens hier en weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
2: Wat is dat voor een kunstenfestival?
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
2: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Goedemiddag.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt. De minima liggen rond 15 graden. Morgen maandag is het overdag half bewolkt en blijft het droog. Tegen de avond neemt de bewolking dan toe en gaat het regenen. Morgen temperaturen rond 20 graden. Dinsdag wisselvallig weer met buien en maxima van 18 graden.

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurszaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
3: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 20:30.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
6: In de keuken. Wat moet ik doen?
7: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
8: Merlijntje. Schatje?
9: Ja?
8: Zeg, we gaan toch een keer om onze trap te vernieuwen, hè?
9: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
8: Ah, wel, binnen die vloer geleid dat, hè? Bij Revan.
9: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens eens even weg.
8: Ja.
10: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
11: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Ter gelegenheid van Konterdam Kermis is er het 79ste avondcriterium wielrennen op woensdag 1 juli om 19:30.

0: nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een zware klap voor het drugsmilieu in Brussel. Zo noemt de politie de actie waarbij ze 27 mensen oppakten. Die waren vooral actief in de drugshandel in Anderlecht, in de wijk Peterbos en rond het metrostation Sint-Guido. Anne Berger van de politie.
3: Het onderzoek heeft toch een grote slag toegebracht aan dat criminele milieu in die wijken. Het is een heel groot deel, een tussendeel van die organisatie die echt noodzakelijk is om die drugs te kunnen verkopen op straat. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het probleem is opgelost. Dus wij blijven verder werken op die organisatie en het onderzoek loopt nu verder.
2: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. Zo'n 73.000 mensen namen vandaag deel aan Open Wervendag. Dat meldt bouwfederatie M-Beeld die het evenement organiseert. De bezoekers konden bijzondere werven bezoeken en kennis maken met de nieuwste bouwtechnieken. Nico de Meester van M-Beeld.
4: Dit is echt wel een topjaar. We hebben altijd wel, afhankelijk van het weer ook een beetje, tussen de 50 en de 60.000 fysieke bezoekers. Maar we hebben natuurlijk vandaag ook geluk gehad met het weer. En veel mensen waren geïnteresseerd om onze interessante werven te bekijken. Want we hebben ook deze werven zorgvuldig geselecteerd. 130 heel interessante werven met ook heel veel ondersteuning en uitleg van alle aannemers.
2: Open Wervendag lokte ook nog zo'n 288.000 virtuele bezoekers. In het zuiden van Libanon zijn 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt een Libanees persbureau. Er was ook een aanval in de buurt van een ziekenhuis. Daarbij raakten 13 hulpverleners gewond en ook het ziekenhuis zelf is zwaar beschadigd. De pro-Iraanse beweging Hezbollah kondigt tegenaanvallen aan op Israëlische doelen. Zevenkampster Noor Vits heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Op een meeting in Oostenrijk werkte ze haar eerste zevenkamp in 21 maanden af. Ze werd negende en sprokkelde genoeg punten voor de EK-limiet. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham. Droog met opklaringen, alleen in het oosten vanavond nog enkele buien. Morgen begint de dag vrij zonnig, na de middag meer wolken met kans op een bui, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super.

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
2: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
2: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
2: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostende.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren, dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. Hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren. En plotseling verrast.

liedje uit mijn droom. Ik nooit het liedje van Stef Bos.

te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

dat valt de tumor niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan nespert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Jovens voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam een keer van de messen alleen tussen de velden op een wele. En hij zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettig hij zei, met haar gat.
1: Nieuws en info.
2: Deze zomer pakt stad Oudenburg uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te allen tijde uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Oosteroever in Oostende was er gisteren een actie naar aanleiding van Wereld MS Dag. Monique Willems, voorzitter van de Oostendse afdeling van de MS-Liga.
2: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen

0: het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

kalender. Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.

0: nieuws en info.
1: Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni avondmarkt en op zondag 28 juni rommelmarkt.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
2: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
3: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurszaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
3: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het

0: kunstzaal Oostende, het casino kunstzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
2: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
3: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
4: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 1 op de 4 studenten zegt dat ze al eens medicijnen hebben gebruikt, zoals Rilatine, gewoon om beter te kunnen studeren. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek bij 1000 studenten. Bij leerlingen uit het middelbaar nog meer, 1 op de 3. Journaliste Hannelore Simoens.
3: Heel hoog, dus die normalisering van die studiedoping, die begint al heel vroeg. En ze geven aan dat ze dan aangeraken via de huisarts toch, ook al is er geen medische reden, of via vrienden, kennissen die wel een voorschrift hebben. Dus de meeste studenten die zeggen ook, het is veel te gemakkelijk om aan al die medicatie te geraken.
2: In Kokseide zijn de voorbije dagen al 80 dode haaien aangespoeld. De eerste spoelde donderdag aan en de volgende dagen kwamen er telkens bij.

0: Onderzoekers vermoeden dat ze als bijvangst in visnetten terechtkomen en daarna dood overboord worden gegooid. Enkele haaien zullen nu onderzocht worden om de doodsoorzaak te kennen. Op de 20 kilometer van Brussel heeft het Rode Kruis meer dan 400 mensen moeten verzorgen. 16 van hen moesten naar het ziekenhuis. Ze hadden vooral last van de warmte. Het Rode Kruis had extra maatregelen genomen. Zo waren er voor het eerst ijsbaden voor deelnemers die oververhit waren. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de barragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Een voetbal blijft vooral een mannensport in ons land. Amper 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen. Terwijl dat bij jongens oploopt tot 60%. Dat blijkt uit een onderzoek van ING. Red Flame, Jenny Skyman.
1: Andere sporten zoals tennis bijvoorbeeld, dan zeg je niet, ja, dat is een mannensport. Ik denk dat daar, ja, dat wel een mooi voorbeeld is om te zien hoe de vrouwen daar toch vrij gelijkgesteld worden aan de mannen. En ja, als we dat op een dag ook kunnen hebben in het voetbal, dat we gewoon zeggen het voetbal en dat het niet mannen- of vrouwenvoetbal moet zijn, dan hebben we wel al echt iets bereikt.
0: De populariteit van de Red Flames stijgt wel. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.
2: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Oosteroever in Oostende was er gisteren een actie naar aanleiding van Wereld MS-dag. Monique Willems, voorzitter van de Oostendse afdeling van de MS-liga.
2: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag, of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
3: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
4: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan.

0: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
2: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

Zee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd.

nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

erg tegen. Je had je misschien alles anders voorgesteld. Maar als je wil, kan je gaan. Ik hou je niet tegen. Ik leg voor je toekomst.

zet je er hier. Dat ik het al expliqueren. Hoe dat zit, wat dat heb staat, waar gaat het naartoe, door het een draad. Ik heb veel gezien en alles hoort. Ik doe al heel mijn leven voort. Hoe dat marcheert, ben er eindelijk kut. Ik herken de leugenant, lut. Je moet verstaan.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
3: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
3: Dat is iets permanent. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
3: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.
1: Het hop-in-punt in De Haan kreeg nieuwe signalisatie. Aan het kruispunt aan de Nieuwe Rijksweg met de tramlijn aan het tramhuisje werd nieuwe audiotactiele signalisatie geplaatst. Dat is vooral voor blinden en slechtzienden een goede zaak. De installatie in De Haan maakt deel uit van de werken voor het nieuwe hop-in-punt door het agentschap Wegen en Verkeer. Goede resultaten voor de roeiers van de KRNSO. Marlon Kolpaard nam deel aan de World Cup in Sevilla in de dubbel 4. Hij werd vijfde. Op de eerste beach jeugd duathlon was Kylie Willaert winnaar van de WU17. De stad Oostende zet volop in op toegankelijkheid en wil ook onzichtbare problemen aanpakken. Dat heeft schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk gezegd op de Wereld MS-dag.
4: Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: het Waddendeuren Tweese Neus, vrienden.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zijn heilende Rus geschommeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Ikzelf heb oudere Marikerkse vrouwen nog horen zeggen, sucreien.
1: Het Oostends dialect.
0: Pilleboterechte is zeker een woord dat veel minder te horen is dan een halve eeuw geleden.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 10:15 en 18:15.
0: Ik heb mijn heil mijn leven krom en

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

Stad Oostende nodigt senioren uit voor Zilverdanst, een gezellig dansfeest in de pas vernieuwde lounge van Cursaal Oostende. Met swingende muziek, een ontspannen sfeer en prachtig zeezicht belooft het een namiddag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Op vrijdag 12 juni kan je van 2 tot 6 uur dansen op de swingende muziek van Alain Skiboard Ensemble. De tickets zijn te koop aan het loket en online via uitinoostende.be.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Afgelopen weekend was een nieuwe reus te gast in Oostende. Het gaat om de reus Remy, genoemd naar kapitein Remy van de Zanden van de Mercator. De reus is een initiatief van mensen uit zijn geboorteplaats Haagt. Het maritieme evenement op de Oosteroever in Oostende afgelopen weekend was een succes. Het ging om een activiteit van een groep plaatselijke ondernemers. Een van de blikvangers was het schip Arctic Sunrise van Greenpeace. Het bekende restaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende zal minstens een maand dicht zijn. Dit weekend woedde er een felle brand en die veroorzaakte veel schade. Ook de opening van een aanpalende zaak van dezelfde uitbaters loopt enkele weken vertraging op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 1 op de 4 studenten zegt dat ze al eens medicijnen hebben gebruikt, zoals Rilatine, gewoon om beter te kunnen studeren. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek bij 1000 studenten. Bij leerlingen uit het middelbaar nog meer, 1 op de 3. Journaliste Hannelore Simoens.
3: Heel hoog, dus die normalisering van die studiedoping, die begint al heel vroeg. En ze geven aan dat ze dan aangeraken via de huisarts toch, ook al is er geen medische reden, of via vrienden, kennissen die wel een voorschrift hebben. Dus de meeste studenten die zeggen ook, het is veel te gemakkelijk om aan al die medicatie te geraken.
2: In Kokseide zijn de voorbije dagen al 80 dode haaien aangespoeld. De eerste spoelde donderdag aan en de volgende dagen kwamen er telkens bij. Onderzoekers vermoeden dat ze als bijvangst in visnetten terechtkomen en daarna dood overboord worden gegooid. Enkele haaien zullen nu onderzocht worden om de doodsoorzaak te kennen. Op de 20 kilometer van Brussel heeft het Rode Kruis meer dan 400 mensen moeten verzorgen. 16 van hen moesten naar het ziekenhuis. Ze hadden vooral last van de warmte. Het Rode Kruis had extra maatregelen genomen. Zo waren er voor het eerst ijsbaden voor deelnemers die oververhit waren. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de barragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Een voetbal blijft vooral een mannensport in ons land. Amper 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen. Terwijl dat bij jongens oploopt tot 60%. Dat blijkt uit een onderzoek van ING. Red Flame, Jenny Skyman.
4: Andere sporten zoals tennis bijvoorbeeld, dan zeg je niet, ja, dat is een mannensport. Ik denk dat daar, ja, dat wel een mooi voorbeeld is om te zien hoe de vrouwen daar toch vrij gelijkgesteld worden aan de mannen. En ja, als we dat op een dag ook kunnen hebben in het voetbal, dat we gewoon zeggen het voetbal en dat het niet mannen- of vrouwenvoetbal moet zijn, dan hebben we wel al echt iets bereikt.
2: De populariteit van de Red Flames stijgt wel. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, ik vind het leuk om met de collega's van Oostende zo dat samen te doen. Dat is zo'n familiale sfeer dat daar hangt. En ik doe dat gewoon ook heel graag. Dat is zo iets anders dan hetgeen dat ik eigenlijk altijd doe.
2: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende vooranker koppelen met de visserijfeesten.
4: Zot als een dag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
2: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
2: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kursaal eind 26, begin 27.

Wie de try-out voorstelling van Han Solo en Warver Linden wil zien, is welkom op zaterdag 20 juni op uitnodiging van Comedy Oostende. Dat optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

zullen ze zeggen, die hazes is bekend. Yeah. Zolang we dromen.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
2: Het pand betreft de Leffingenstraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende voor Anker kijkt terug op een heel succesvolle editie met 180.000 bezoekers. Meer dan 130 schepen van allerlei groottes konden bezocht worden en maritieme organisaties zorgden voor informatieve standen. Met het thema Zorgen voor de Zee werd er ook ingezet op het behoud en het herstel van de Noordzee in thematische lezingen. Oostende voor Anker wordt pas over 2 jaar opnieuw georganiseerd. Het werkschip Vol au Vent heeft de haven van Oostende verlaten. De voorbije week was er flinke geluidshinder door een defect. En dat is niet voor herhaling vatbaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol au Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol au Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: Voormalig schaatser Sandrine Tas uit Oostende is tweede geworden in de Ronde van Bretagne. Ze legt zich nu met succes toe op het wielrennen en won de openings- en de slotrit. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.